Bas die ride van Jezus terugkomend het. En wo weetst u dat? Wo kost u biblisch zijn ek zie ride? Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor van deel harchen en van deel de tweede pot van de tien jongfruis waar Jezus een gelijknis vertalend het van de ongerscheid tussen die wat ride zijn en niet ride zijn. En er zijn vier ongerscheiden tussen deze tien fruis, deze vijf türichten. De einzige zijn wijs, einzige zijn türicht, einzige han oil, einzige nicht. Einzige han lampen wat brennen dan, einzige nicht. En einzige kennen Jezus. Ik wonder wat wist die zijn van die zelfs. So, wo immer die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, Deutschland, vielleicht best die ältere, jung, die best in Altenheim, oder die best bij de Jugend, dankschein für je harchen. Dat wichtigste vrouw wat du die kus vrouwen in dit leven is, zie ik reid Jezus te begegnen. En wo weid ik dat? Van deel, de tweede part van de boodschaft en wieder de antwoord te de vrouw dat du kus klarheid han, als du reid best, voor Jezus zien komen.

sy arm dan voets te deur opmerken kan. So wie zijn ongetrokken je kleid en rood zijn. De Bibel zegt wie zijn je kleid met Jezus in de gerechtigheid. Niet met onze gerechtigheid. En dan zal onze lamp brennen. Door hier wie groots van dat post kracht met de gelijkenis van Matthäus kapitel 25. En dan de dung leuren, dat is een kast. Kracht post met de gelijkenis. En dan hier is hier een interessante beeld. Dat zegt de dung voets de deur opmerken. Ik wonder, du bist thuis allein en du puttert weer op de deur. Wanneer du deur opmerken deest, en du kannst den persoon nicht, laatst du dem nemen. Oder kijkst du vielleicht een Fenster, wanneer du nicht den persoon kennen deest, dan merkst du die deur vielleicht erhebt nicht op. Dan laatst du de toe, wenn du weißt nicht, wer dat essen wat de wel. Maar wanneer du den kennen deest, dat is een persoon van deine familie oder een vriend, dan merkst du die deur op en krijgst den persoon nemen. Dit is het beeld wat de Bibel hier geeft. Van God kennen. Ik merk de deur op, hij is mijn vriend, hij is mijn rara, hij is mijn God. En ik merk de deur op en ik kreeg hem neer. Ik ga gemeenschap met hem. Ik wonder, lieve vriend, wat wist u zijn? Kanst u Jezus Christus persoonlijk? Hast u gemeenschap met hem? En dan Openbaring kapitel 19, vers 7 van Jezus kan. Dat zegt dan wel wie ons nu vrijen en vrouw zijn en aan de eer geven, wie ons voor het loom esthetiek gekomen, kaas te merken en zijn bruid heeft zich daartoe reid gemerkt. Zo'n paar dingen waren voor het kraak met de gelijkenis postendheid van Matthäus 25. Hier is een loom, hier is tijd voor kaas. Ons taak zegt wie zo'n waker zijn bij die tijd komt. En dan is de bruid, die zal zich gaan reid gemerkt. Dat is de onderscheid tussen Tiericht en Wees. Tiericht heeft niet reid gemerkt, die dachten dat wir niet nodig, en de Wees die gaan reid gemerkt, door Jezus Christus. En dan war er hier een beeld van een bruid. Nu, van dat een bruid, een brigum, die wel een beeld kast han. Hoe schoft dat? De bruid en brigum, die reden jede dag, vielleicht een pommeldag, die hebben hier al cellphones, die teksten een anderen, die reden mij zo veel als meelig. Die hebben een gemeenschap, die kennen een en anderen, die willen alles weten van een en anderen. Van het eerst wat een te frühstück heeft gehad, of hoeveel gas in de fertig is, alles willen die weten. Die willen gemeenschap hebben. Die gleichen een en anderen, die hebben live. Die kennen een en anderen. Zo'n gemeenschap is dat beeld wat de Bijbel geeft, zal wie met God gaan. Wie zijn de bruid? Als christen, als in de gemeente, en hij is de brigum, en hij merkt een kast eruit. Lieve vriend, waar die eruit zijn? Een van de wegen wat die kost weten als die eruit bent, is kanst du Jezus Christus persoonlijk. En dan het laatste, van werken. Ons tekst, Matthäus 25, 13 sagt, door wen. So, dat is de ganze Ursache, warum das Gleichnis in der Bibel ist. Door wen werkt, wirst je weiter nicht den Tag und nicht die Stunde, in wonen die Menschen sehen kommen wird. Werken meint zum Abholzen, zum Wacker sein, zum wirklich weiten, was passieren wird, besonders in mein eigenes Leben. De Gleichnis jeft dit Bild. Dat sagt, wir ein Hof, wo klug werden, en hof wat tuurig werden. Nu denkt er aan deze jongvrouw is dat een beeld van mensen wat wiesen dan die zijn eruit. Alle tieren wijzen die werden eruit. Maar die werden niet alle eruit. Van buiten leidt het zo, maar van binnen bloos hof van die werden eruit. Ik wonder wat het zijn in die kerk, man die vriend, die wat zich wiesen te eruit zijn. Is het hof? Is het 80%? Is het 90%? Of het kan zijn dat 100%. Nog een interessante ding van de bijspel. Waarom zal wie werken? De kleurke kon niet oil weg geven. Een dag, wanneer die voor God stonden is, dan is de deur toegesloten, dan is er niet meer gelegenheid, dan kon keiner die helpen. Vielleicht is Jezus teruggekomen, vielleicht bist du gestorven. Du stehst voor God, dan kost je niet naar de rechte zijde kijken, niet naar de linker zijde, niet in de vriend vingen. Dan moet je alleen voor God staan. De kluke die kan niet oil weggeven. Dan moet je

RSO. On website, gospelmessageradio.com. Kan je ook online geven, dus een PayPal link. Die moet een paar minuten van hier voor de wereld. Ook Maya, uitvingen wij ons programma ook online harken. Nog eenmaal dat website is gospelmessageradio.com. Ons phonema, wanneer je wel ons contacten, oder woorden wel deze programma ieder week geschikt door een WhatsApp-groep is 306-230-7807. Dat is een knoudische phonema. Again, 306-230-7807. Dankeschön voor harken. Dankeschön voor ingestatten. Dankeschön voor beden. Mijn gebed voor die is, du bist reut, wenn Jesus terugkomt, dat du freist, die versien waterkomt, en du kost andere dort wieder vertellen. Gottes Segen für die.